Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Woningfabrieken kunnen veel meer huizen bouwen dan nu gebeurt. Maar trage gemeentelijke vergunningen remmen de bouw. Dat zegt SH Wonen in Emmeloord. En 4 kittens zijn zaterdagavond gevonden bij het Kuinderbos in de Noordoostpolder. De uitgemergelde beestjes zaten in een kartonnen doos. Meer nieuws straks in het bulletin van 6:30.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, de eerste Flevoland is wakker met Jolien er weer bij. Goedemorgen.
1: Ja, ik ben er weer.
4: Ja, na een week Nijmegen, hoe is het met je?
1: Zeker. Goed. Een beetje uitgerust in het weekend van de verrichtingen bij de Nijmeegse Vierdaagse.
4: Ja. 4 keer 40, hè?
1: 4 keer 40, ja. Dus
4: samen
1: eigenlijk
4: in allebei gehaald.
1: Ja, gelukkig wel. Ja, eigenlijk loop je 4 dagen achter elkaar een marathon. Dus daar moet je lijf wel even van herstellen.
4: Ja.
1: Staat zo'n 1 tot 2 weken voor. Dus dus langzaam
4: niet
1: weer...
4: Had je 2 weken vakantie moeten?
1: Nee. Je moet wel een beetje in beweging blijven. Ja. Beetje. Maar dit weekend heb ik niet heel veel gedaan. Ik kan nog geen schoenen aan, dus ik ben op badslippers.
4: Ja, maar dat zie je niet op draad.
1: Nee, daarom. Dat is helemaal prima.
4: Maar wat
1: dus,
4: we nou afvragen, je bent er gearriveerd. Je bent ontvangen door je familie, die zat in vak K3 met...
1: Ja.
4: Gladiolen, neem ik aan.
1: Ja. Ik kreeg op 10 kilometer van de finish kreeg ik al een flinke bos gladiolen. Dus die moest ik nog een eindje meeslepen, maar dat was heel lief. Ach, dat doe je dan ook maar.
4: Ja, ja. Maar wat doe je dan... Als het achter de rug is, blijf je dan nog in Nijmegen hangen of zeg je, ik wil naar huis?
1: Wij zijn nog wel even blijven hangen inderdaad. Ja, ja. Je praat toch even na en even lekker wat drinken, even een stukje taart. Dus we zijn nog wel even blijven hangen. Vervolgens kwamen we compleet vast te staan in Nijmegen. Want ja, iedereen wil op een gegeven moment naar huis.
4: Heb je
1: en,
4: dat weer?
1: Dat zijn toch wel 46.000 mensen plus de familie.
4: Tuurlijk.
1: En vrienden en noem maar op. Dus ja. Dat was een flinke uittocht. Maar dat feesten, dat hoort er wel bij hoor. Ja, absoluut. Ja. En hoe was het hier?
4: Nou, hier was het zijn gangetje. Zijn zomerse gangetje.
1: Okay.
4: Met zomerseries. En die hebben we nu ook weer.
1: Okay.
4: En we hebben een mooie klaarstaan. Daar komen we na 6:30 op. Dat gaat over 50 jaar Almere. Ja, die stad viert natuurlijk heel lang feest. En daar doen we gewoon gezellig aan mee. Ook deze zomer.
1: Maar en nog wat nieuwszaken?
4: Ja, we beginnen straks met een pleidooi voor meer kant-en-klare woningen uit de fabriek. En dan kun je de woningnood sneller aanpakken.
1: Ja, en 2 weken voor de start van de competitie, dan gaat het over voetbal, maakt Almere City bekend dat het gaat samenwerken met AZ. Wat het voordeel daarvan is, dat hoor je straks van de directeur John Beck.

0: Nothing to Lose van Douwe Bob. Het is 6:07 op maandag de 27e juli. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Woningfabrieken die kunnen een belangrijke rol spelen bij de woningnood. De productie van prefab woningen kan flink omhoog. Maar ja, trage vergunningstrajecten en onvoorspelbare besluitvorming remmen de woningbouw, zegt projectleider Joost Putterstein van SH Wonen in Emmeloord.
0: Ja, volgens hem kunnen woningfabrieken zoals die in Emmeloord een veel grotere rol spelen bij het oplossen van het woningtekort. In de fabriek worden complete prefabwoningen in korte tijd geproduceerd.
2: We staan hier in een woning die transportklaar is. Massieve CLT-wanden, zoals je ziet, badkamer, alles is al afgeplakt voor transport. En zoals je ziet, alles is al prefab gemaakt in de fabriek. De airco, stopcontacten, dakramen, alles zit erin. Dus we kunnen heel snel schakelen om de markt te bedienen.
3: In deze fabriek in Emmeloord bouwen ze al jaren kant-en-klare woningen. En dat kunnen ze snel. Dan heb je het dus over zo'n 6 weken.
2: Afhankelijk van de vergunningsaanvraag natuurlijk. Tijdelijke procedures kunnen we nog sneller schakelen. Maar goed, dat is wat de markt vraagt en de gemeentes of overheden willen.
3: En daar zit eigenlijk de bottleneck, hè?
2: Volgens mij wel. Een stukje besluitvorming, dat laat allemaal op zich wachten. En voordat we dan aan de gang kunnen, ben je alweer natuurlijk een aantal maanden verder.
3: Wat zouden jullie nou fijn vinden?
2: Nou, we zijn bezig met een typegoedkeur op de woning. Dat je een soort sticker op de woning kan plakken, dat die helemaal voldoet aan wet en regelgeving. En dat overheden, gemeentes, dat die gewoon sneller hun vinkje kunnen zetten. Zodat de processen veel sneller gaan en we sneller die continuïteit in de markt kunnen waarborgen. En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
3: Standaardisering dus eigenlijk?
2: Juist, ja. Standaardisering met wel diverse opties die je uiteraard kunt veranderen. Kleurkeuzes, materiaalkeuzes.
3: Nou begrijp ik dat jullie een fantastische samenwerking hebben met de gemeente Dordrecht.
2: Ja, zoals je ziet, hier hebben we al casco's staan. Die gaan eind van het jaar worden die gemonteerd, 40 stuks. We hebben onlangs al 36 eenheden geplaatst. Er is gewoon een goede samenwerking. Daar zijn we aan de voorkant al betrokken bij de ontwikkeling. Dus kunnen we zelf meedenken in het hele proces en kunnen we snel schakelen. Kunnen we productieruimte reserveren. En hebben we een stukje continuïteit in de fabriek, wat essentieel is.
3: En hoe snel is dan snel?
2: Ja, weet je, binnen een jaar. Want we kunnen natuurlijk heel snel produceren. We zijn begin van het jaar gaan samenzitten met de gemeente. Het proces doorgelopen. Nou ja, en binnen een jaar hebben we gewoon 80 modules staan.
3: Om de woningnood eigenlijk goed aan te pakken, is er dus een oplossing?
2: Ja, de oplossing staat hier, zoals je ziet.
3: En waarom komt het dan niet echt goed van de grond?
2: Nou, ik denk dat een hele hoop blijft liggen nu bij beleidsmakers, gemeentes, waar geen capaciteit zit. Daardoor kunnen hun niet snel schakelen en blijven de productiefabrieken achter. Want die kunnen allemaal opschalen. De mogelijkheden zijn er, alleen het duurt allemaal zo lang.
3: Ja, en zeg maar de geldsector maakt zich daar zorgen over, hè?
2: Klopt, want ze zijn bang voor stilstand. Nou ja, je kunt het hier wel zien. We hebben nu kunnen 2 woningen maken in de fabriek per week nu. En we kunnen naar 8 toe. Dus we kunnen opschalen. Dus we hebben mogelijkheden genoeg.
3: Maar zijn jullie dan te bedreigend voor de huidige bouwers?
2: Volgens mij niet. En het is de kunst om met elkaar om veel meer samen te gaan werken. Dus dat je een stukje traditioneel hebt en een stukje fabriekswoningen. Dat zou het optimaal scenario zijn.
1: Zijn Joost Putterstein van SH Wonen in Emmeloord.

0: The Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Het is 13 minuten over 6.
1: Toch wel lekker, hè? Die verfrissende buitjes, Diana. Goedemorgen.
2: Heerlijk, ja. Een heel goedemorgen.
1: Oh, mens komt er even van bij.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, de tuin die vond het heerlijk gisteren, al die buien. Maar het waren lokale buien. Want de ene plek heeft wat meer gekregen dan de andere. Zo heb ik gezien dat de Noordoostpolder nou niet zo heel veel regen is gevallen. Maar in het zuidelijk deel van Flevoland toch wel op sommige plaatsen zo'n 5 tot 10 millimeter. Dus dat was nogal een verschil.
0: Ja, maar voor de natuur, om bij te trekken, is er nog veel meer nodig, toch?
2: Ja, ja, ja, zeker. En helaas krijgen dat niet. Nou, de komende uren hebben nog wel met een paar lichte buitjes te maken. Ik denk vooral in de ochtenduren en begin van de middag dat er een paar kunnen voorkomen. Nou, ze brengen niet heel veel regen mee, maar ik ben ook wel blij dat die zon dan even weg is, hè? Want we moeten ons wel weer gaan voorbereiden op wat warmere dagen. Maar vandaag is nog een heerlijke zomerdag.
1: Het is hartstikke bewolkt.
2: Ja, ja, nou ja, af en toe zon. In de loop van de dag krijgt de zon steeds meer de ruimte. En vanmiddag en vanavond blijft het zo goed als droog. Dan hebben we een maximumtemperatuur vergelijkbaar met afgelopen weekend. Zo'n 21, 22 graden. En dat bij een matige wind vanuit het noordwesten. Dus ik denk het is prima zomerweer.
0: Zeker?
2: Ja, nou vanavond en vannacht is het vrij helder. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Maar ja, vanaf morgen is het weer heel anders.
0: We krijgen
2: een paar droge dagen. En de temperatuur die schiet omhoog. Morgen is het al zomers warm in de middag. Zo'n 26 graden op de meeste plaatsen in onze provincie. Ja, en dat bij een afwisseling van zon en wolken. Maar ja, woensdag en donderdag bijvoorbeeld, vrij zonnige dagen. En dan wordt het tropisch warm weer. Nou ja, 30, 31 graden. Maar gelukkig niet zo heet als in het zuiden van Nederland. Want daar staat op sommige plaatsen in de verwachting zo'n 35 graden. Ah. Dus, ja.
0: Maar dan ga je dus in 2 dagen tijd 10 graden omhoog?
2: Ja, ja.
1: Ja, en je trekt er ook een beetje bedenkelijk gezicht bij. Zo van, nou, ja, voor mij hoeft het eigenlijk
2: nee,
1: niet.
2: Inderdaad, nee, inderdaad. Het heeft allemaal te maken met de windrichting. Want vandaag komt die vanuit het noordwesten. Morgen en overmorgen vanuit het zuiden. Ja, nou ja, dan kan je begrijpen dat die lucht vanuit Frankrijk onze kant op komt. Ja, en daar hebben ze natuurlijk al wekenlang te maken met droogte en tropische hitte. En dan krijgen we tot en met, denk ik, donderdag hebben we daarmee te maken. Ja, en daarna gaat de temperatuur weer iets naar beneden. Want de wind die draait weer naar het noordwesten. Dus de temperatuur gaat deze week omhoog, maar ook weer naar beneden. Ja. Maar ik denk dat het vrijdag en in het weekend toch wel zomers warm kan blijven met zo'n 24 of 25 graden.
1: Oké, Diana, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: of Love van ABC. Het is bijna 20 minuten over 6.
1: Almere City FC werkt de komende 4 jaar samen met AZ uit Alkmaar.
0: Ja, de voetbalploegen willen de ontwikkeling van talentvolle voetballers verder verbeteren. Directeur John Bes van Almere City.
2: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn in de Eredivisie. Met het jongste, of in ieder geval zo jong mogelijk team. En daar hebben we 2030 voor als tip aan de horizon. En we denken dat door deze samenwerking dat we dat proces kunnen versnellen. En dat we de kans dat we het halen nog groter maken. En dat zit dus in 3 zaken. Enerzijds dan in die academy. Als je de ambitie hebt om een jonge elftal te hebben, dan zal je toch ook echt een hele goede academy moeten hebben. Nou, die hebben we gelukkig. We denken alleen dat AZ in dat opzicht op ons voorloopt. Die hebben een aantal geweldige jaren achter de rug met een academy. Daar zit een bepaald gedachtegoed in. Dat ligt al heel erg dicht bij de onze. Maar we verwachten door deze samenwerking daar nog meer van op te steken. En ons proces nog meer te kunnen versnellen. Dat betekent dus dat we nog beter talent kunnen herkennen. Om bij onze academy te laten komen. En tegelijkertijd ook, als ze helemaal bij onze academy zitten, nog beter af te kunnen leveren. Tweede is die Eredivisie. Met alleen maar jong talent kom je er niet. Dus je zal ook daadwerkelijk nog daarnaast goede spelers moeten aantrekken. We hebben uiteraard ook onze scouting op orde. Wij zijn heel erg data-driven, zoals dat dan zo mooi heet. Dus we doen heel veel op basis van data. Alleen ook daarin loopt AZ een flink aantal jaren op ons voor. Die hebben een aantal hele goede resultaten ook op dat gebied behaald. En wij verwachten ook daarvan te profiteren. Waardoor wij nog meer zicht krijgen op talent onder de radar met AZ. En daar beter van te worden. In die 2030, dat lijkt ver weg. Hè, maar dat is best wel weer dichtbij. Dus door deze samenwerking denken we dat we de kans dat we dat gaan halen ook daadwerkelijk die aanzienlijk vergroten.
1: Ja. En wat is op de korte termijn zeg maar het eerste voordeel wat je zo te binnen schiet? Wat zou kunnen gebeuren?
2: Nou, dat zie je eigenlijk nu al gewoon bij de academy. Er is al heel veel kruisbestuiving tussen de academies van AZ en van Almere City. Dus je ziet het al op basis van alleen al de gesprekken van trainers en andere mensen daaromheen met elkaar, dat je een aantal aanpassingen doet en dat je daar wel mee aan de slag gaat met de overtuiging om daar beter van te worden.
1: En uiteindelijk gaan jullie daardoor sneller je doelen verwezenlijken?
2: Ja, dat is in ieder geval de insteek van deze samenwerking.
1: John Bes van Almere City. Zaterdag 8 augustus begint de competitie weer. Almere speelt dan uit tegen FC Den Bosch.
0: Zometeen berichten uit binnen- en buitenland. Oh, die Mathieu van der Poel, heb je het gezien gisteravond?
3: Ja, een klein stukje.
0: Oh, wat was dat geweldig. Ja, wat scheelde het? Een banddikte. Ja, maar hij wist wel te winnen in Parijs. Fantastisch. Hoor je zo meer over. Naar de muziek van Ace of Base, The Sun.

0: Het is alweer bijna 6:55. Hoogste tijd voor de bericht uit binnen- en buitenland.
1: Mathieu van der Poel heeft de spetterende slotetappe van de Tour de France gewonnen. Het was een zenuwslopende finale. De Nederlander ging er in Parijs met Pogacar vandoor. Van der Poel bleef hem en de andere sprinters maar net voor.
2: Mathieu van der Poel soleert, volle pak. Nog 200 meter. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel, doet hij het? Ja, hij doet het! Een heroïsche overwinning.
0: Ja, was fantastisch om te zien hoor.
1: De Tour werd uiteindelijk gewonnen door Pogacar. En hij deed dat voor de 5e keer.
0: Gaan we nog even naar de kranten van deze maandag. De universitaire lerarenopleidingen zitten flink in de lift, meldt Trouw. In het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan in het jaar daarvoor, blijkt uit de nieuwste cijfers van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de studierichtingen groeien.
1: En dat was ook al even nodig, hè? Wat meer leraren voor de klas. Ik ga intussen even kijken in de Spaanse krant El País. Daar kun je lezen over de bosbranden die woeden in de provincie Avila en de regio Madrid. Die zijn nog actief, die blijven nog een paar dagen branden. Maar de vuurfronten zijn inmiddels wel ingedampt. Nou, dus een klein beetje positief nieuws bij al die bosbranden.
0: Nou, gelukkig maar. Wat is het verschrikkelijk, hè, wat er verwoest
1: en
0: is.
1: En warm en poep.
0: Ja, echt heel naar. En mensen die hals over kop ook weg moesten van campingen en zo.
1: Huizen. Ja.
0: Dus nou, dat is mooi dat het misschien voorzichtig aan wat beter gaat worden daar.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Woningfabrieken kunnen veel meer huizen bouwen dan nu gebeurt, maar trage gemeentelijke vergunningen remmen de bouw. Dat zegt Joost Puttenstein van SH Wonen in Emmeloord. Er worden nu 2 woningen per week gemaakt, dat kunnen er 8 zijn. Puttenstein pleit voor meer standaardisering, zodat gemeenten sneller kunnen controleren of een plan aan de regels voldoet.
2: We zijn bezig met een typegoedkeur op de woning, dat je een soort sticker op de woning kunt plakken dat die helemaal voldoet aan wet en regelgeving en dat overheden, gemeentes, dat die gewoon sneller hun vinkje kunnen zetten. Zodat de processen veel sneller gaan en we sneller de continuïteit in de markt kunnen waarborgen.
1: 4 piepkleine kittens zijn zaterdagavond gevonden bij het Karnerbos in Noordoostpolder. De uitgemergelde beestjes zaten in een afgesloten kartonnen doos. Een groep jongeren zag die staan op een parkeerplaats. Vrijwilligers van dierenambulance Witte Gerrit hebben de diertjes naar Urk gebracht, waar een vrijwilliger ze verzorgt. Een van de kittens heeft het niet overleefd. In Almere is een man in de nacht van zaterdag op zondag bewusteloos aangetroffen naast een fatbike. Voorbijgangers zagen de man liggen in de Kruidenwijk. Ambulancepersoneel heeft de man gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Politie is op zoek naar getuigen. En hulpdiensten zijn gisteren uitgerukt voor reddingsacties op het IJssel en Markermeer. In beide gevallen liep het goed af. Rond 6:15 gisteravond kwam er een melding dat er iemand overboord was geslagen op het IJsselmeer, vlakbij de Ketelbrug. Het bleek dat een boot met 2 opvarenden stuurloos was geraakt. De persoon die in het water was gevallen kon zelf de kant bereiken. De KNRM heeft de boot geborgen. Ruim een uur eerder waren de hulpdiensten gealarmeerd over 2 suppers die in de problemen waren gekomen op het Markermeer bij Lelystad. En zij zijn in goede gezondheid aan wal gebracht. Meer nieuws op Web en App.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag zaterdag op de Pride. Mensen legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. De Franse president Macron houdt vanochtend crisisoverleg. Hij praat om 10:00 met meerdere ministers over de natuurbranden. Ook in Spanje woeden die nog steeds. De brand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi en Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond.
4: Een heel goedemorgen. Het is vandaag typisch Hollands zomerweer in Flevoland. Er is een afwisseling van zon en wolken. Vanochtend zijn een paar lichte buien aanwezig, maar een groot deel van de middag en vanavond blijft droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag niet warmer dan een graad of 22, maar dat is een prima temperatuur. Vanavond wordt het vrij helder en rustig. Vannacht koelt het bij weinig wind en bewolking af naar een graad of 14. Vanaf morgen is het heel anders. We krijgen een paar droge en zeer warme zomerdagen. De zon schijnt volop en door een zuidelijke wind wordt het zomers tot tropisch warm. Morgenmiddag is het in de schaduw 26 graden. Woensdag wordt het heet met dik 32 graden.
5: Dankjewel Diana. En straks Almere, 50 jaar. Met de mensen van toen.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: down the road.
1: Carry You Home van Alex Warren. 6:06 is het.
2: Almere bestaat 50 jaar en daarom brengen wij 8 mensen uit de begintijd samen om herinneringen op te halen. Te kijken naar het heden en de toekomst van de grootste stad van Flevoland.
1: Ja, verslaggever Reo van der Weijden die heeft deze mensen bij elkaar gebracht. Reo, hoe moet ik me dat precies voorstellen?
3: Ja, wij hebben inderdaad 8 mensen uit de begintijd bij elkaar gebracht. Heel erg leuk, echt de pioniers. Hebben we eigenlijk samen in een klaslokaal gezet in de Meergronden, de oudste middelbare school van Almere. En een paar namen, Brand Stassen, dat was de man van het projectbureau Almere, die echt helemaal aan het begin hierbij betrokken was, bij de stad. Nico van Duin, die eerste huisarts, die ook hier kwam en eigenlijk begon met een handjevol patiënten. Hij vertelde ook bijvoorbeeld dat hij ook wel huisdieren hechten als die gerond waren. Dat deed hij ook allemaal gewoon, omdat er was geen dierenarts, zeg maar. En ook leuk, Aukje van der Bos. Dat was een van de eerste mensen, toen was ze 11... die kwam wonen in Almerehaven, in de bivak. En ze hebben het allemaal over die begintijd. Hè, want er was natuurlijk helemaal niets.
1: Ja, en Aukje noem je, hoe was dat voor haar?
3: Ja, Aukje vertelde dat ze inderdaad toen naar Almere kwam. Dat is natuurlijk niet het meest mooie wat je kan hebben als 11-jarige. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Dat je denkt van ja, waarom moet ik naar die zandvlakte toe? Toch is hij hier naartoe gekomen. En heeft eigenlijk hele mooie herinneringen aan die tijd. Dat het was allemaal zand. Ze woonde echt in een houten, in de bivak zoals dat heet. In een houten huisje. En er was niks. Ze ging ook naar school in Muidenberg, geloof ik. En ze herinnert zich vooral de zandvlaktes en de vele journalisten die bij hun thuis ook kwamen om te vragen hoe dat dan was. En ook mensen die in het weekend naar Almere kwamen om te vragen van ja, kunnen wij ook in zo'n woning? Ze dachten dat het een modelwoning was. Dus zelf vond ze het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder toen. Maar de wereld om haar heen maakte het wel heel speciaal.
1: En wat was er nou vooral zo opvallend in die verhalen, Reo?
3: Ja, zeker. Een van de meest opvallende dingen was toch dat Bram Stassen, dat is echt de grondlegger van de stad, het is echt de man van het projectbureau Almere, die zei tegen mij, ja, we hadden Almere eigenlijk nooit moeten bouwen op deze plek. En dat vond ik toch wel een beetje apart. Hij zei, ja, dat is toch dat je dat verzint, dat je een stad bouwt op de zeebodem. Hij zegt, ja, je kan erop wachten, maar er komt een dag dat het hier onder water staat. En hij zegt, dat is niet echt nu, want hij woont hier ook met plezier. Maar hij zegt, uiteindelijk ga je het verliezen van de natuur. En dat vond ik wel bijzonder, want ja, hij heeft die stad hier met een aantal andere mensen neergelegd. En er gingen toen ook wel stemmen op om bijvoorbeeld een drijvende stad te maken. Omdat ze zich wel realiseren van ja, het is onder de zeespiegel. Maar ik vond het vooral apart dat iemand die dus ja, echt aan het begin staat van de stad, nu zegt van ja, we hadden hem eigenlijk niet moeten aanleggen op deze manier.
1: Ja, deze hele week zenden we delen uit van de ontmoeting. Wat kunnen we nog meer verwachten, Reo?
3: Ja, zoals je zegt, op tv en op internet hebben we delen van deze ontmoeting. Ik heb echt heel lang met deze mensen gepraat. Echt een 2 uur of zo in die ruimte gezeten. Over verleden gehad, toekomst, over de kansen voor Almere, over wat er anders had gemoeten, hoe het vroeger was. Op de radio heb ik een aantal mensen losgesproken. Dus we horen de komende week, elke dag horen we een interview met een van de mensen die ook hier in die reportage zitten. Morgen start ik dan ook weer met Bram Stassen. De man die bij het projectbureau Almere helemaal vanaf het begin betrokken was. Dus dat wordt een interessante week.
1: Oké, verslaggever Reo van der Weijden, dankjewel.

0: Four Tops, I Can't Help Myself. Het is bijna 7:15. Zometeen hebben we zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, de Zomergasten is aan zijn laatste seizoen bezig. En de eerste gast van de laatste reeks was Peter Pannekoek. Wat hij te vertellen had, hoor je zo.
0: Na de muziek van Somjeu, Dark Before the Dawn.

0: Tom Jeu bij Flevoland is wakker. En dan wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, al die uren, zomergasten, die wordt straks samengevat in 35 seconden. Maar eerst naar de radio. Toch op morgen gisteravond ging het over de vermoedelijke dader van de aanslag van de Berlijnse Pride. Die is gisteravond doodgeschoten bij zijn aanhouding. Abdul B. zou gerecruiteerd zijn door IS. Volgens Judith Neurink, journalist en IS-kender, worden in Europa nog steeds veel jongeren geworven door die groep.
2: AIVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En zij, daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen.
1: Met deradicaliseringscursussen wordt geprobeerd mensen ervan te weerhouden aanslagen te plegen. Neurink legt uit hoe dat gaat.
2: Vaak gebruiken ze daarvoor imams die uitleggen waar ISIS het fout heeft en hoe het werkelijk zit. ISIS heeft een soort knip- en plak-islam. En als je eenmaal daar totaal tegenover legt, dan, als het goed wordt gedaan, komen veel jongeren en ook ouderen, aanhangers, tot de conclusie dat ze zijn, voor de gek zijn gehouden.
0: Cabaretier Peter Pannekoek was in de zomergasten. Hij zette in op een energieke avond vol humor, maar twijfelde van tevoren toch nog wel om in te gaan op de uitnodiging.
3: Ik vind het ook een beetje ijdeltuiterij. Dit gewoon denken van, laten we 3 uur gaan lullen over wat ik mooi vind. Ik vind het net een tik iconisch programma en het een grote eer. Maar het zit wel op de rand waarvan ik denk, dit mag je eigenlijk doen. Ik vind eigenlijk altijd dat ik alleen op televisie moet zijn als het met mijn werk te maken heeft. Dus ja. Als comedian, voor bij dit was het nieuws.
0: Nou, hij besloot dus toch om mee te doen en was daarmee de opener van het slotseizoen van het programma.
4: Ik ga beginnen door nog 1 keer die ultieme zomergastenvraag te stellen. Namelijk, wil je het fragment eerst inleiden of kunnen we direct gaan kijken?
3: Ik wil het wel eerst inleiden.
4: Oké, okay, go.
3: Controlfreak die ik ben.
0: Ja, een van de fragmenten die hij wilde laten zien was de documentaire Sam Dillemans, De Waanzin van het Detail, over de Belgische schilder. Hij ontdekte de documentaire in een eerdere uitzending van Zomergasten, vertelt Pannekoek.
3: Ja, ik was onmiddellijk gebiologeerd door die man. Ik ben onmiddellijk die hele documentaire gaan kijken. En sinds die Zomergastenaflevering bekijk ik deze documentaire minimaal 1 keer per jaar. Om mezelf te herinneren dat je altijd harder kan werken. Dat je niet lui mag zijn. Dit is echt brandstof voor mijn ambitie.
0: Nou, kijk eens aan. Aanraden dus.
1: Ze waren de beste van hun tijd en daardoor grote rivalen. In andere tijden sport stond de heftige concurrentiestrijd centraal tussen de wielrenners Leontien van Moorsel en de Française Jeannie Longo.

0: Die kwam tot een hoogtepunt tijdens de eindtappe van de Tour Féminin van 1992.
1: Normaal gesproken denk je van nou, ik pak de eindoverwinning en dan geef je de laatste etappe weg. Maar ja, ik heb heel de rit alleen maar merde, merde, merde gehoord. En toen wilden ze mijn laatste 200 meter ook nog de hek inrijden. En toen dacht ik, die laatste etappe die is ook voor mij.
0: Van Mossel wint na een bloedstollende slotfase. En na 22 jaar is er tijdens een ontmoeting eindelijk vrede gesloten.
2: Je hebt niet goed doen.
3: Wat zegt ze? We gaan nog een keer samen de Alp op.
2: Je aurais attendu à UAE. Comme ça, j'aurais payé ça dernier kilomètre et j'aurais gagné.
3: Laatste stukje, dat is goed. Dat is goed. Deal.
0: Nou, dan niet meer van die lelijke woorden. Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Zes minuten voor zeven is het. Jimmy hoorde je van Boudewijn de Groot. En dit nummer, Walk Like an Egyptian van de Bengals, heb ik één keer voorbij horen komen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Oh, en toen?
0: Iedereen ging dat dansje doen. Oh, ja. Ja, dat was wel ontzettend leuk. En heel veel Nederlandstalige muziek.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Je ziet eruit als een soort groen monster.
3: Ah ja, nee, dat hoor ik vaker. Maar nee, het was heerlijk. Leuk. Erg leuk. Ja. Ja.
1: Ook dit is Flevoland.
4: En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
1: En dit is ook Flevoland.
5: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
0: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Woningfabrieken kunnen veel meer huizen bouwen dan nu gebeurt. Maar trage gemeentelijke vergunningen remmen de bouw. Dat zegt SH Wonen in Emmeloord. En 4 kittens zijn zaterdagavond gevonden bij het Kuinderbos in de Noordoostpolder. De uitgemergelde beestjes zaten in een kartonnen doos.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
9: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
10: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
9: Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
11: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
9: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemorgen, 2 minuten over 7. Welkom bij Flevoland is wakker. En straks in ons nieuws een pleidooi voor meer kant-en-klare woningen. Die komen zo uit de fabriek en dan kun je de woningnood sneller aanpakken.
8: Ja, en 2 weken voor de start van de competitie, dan gaat het over voetbal, maakt Almere City bekend dat het gaat samenwerken met AZ. Wat zijn daarvan de voordelen? Nou, dat hoor je zo meteen van de directeur John Bes.
13: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
14: Hè? Nu alweer?
13: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
14: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
13: Ook dan moet je aangifte doen.
14: Nou, goed dat je het zegt.
13: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
15: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: 7 minuten over 7 is het live van Desiree, hoorde je bij Flevoland de Zwakke. Goedemorgen.
1: Woningfabrieken die kunnen een belangrijke rol spelen bij de woningnood. De productie van prefabwoningen kan flink omhoog, maar trage vergunningstrajecten en onvoorspelbare besluitvorming, ja, die remmen de woningbouw, zegt projectleider Joost Putterstein van SH Wonen in Emmeloord.
0: Nou, volgens hem kunnen woningfabrieken, zoals die in Emmeloord, een veel grotere rol spelen bij het oplossen van het woningtekort. In de fabriek worden complete prefabwoningen in korte tijd geproduceerd.
2: We staan hier in een woning die transportklaar is. Massieve CLT-wanden, zoals je ziet, badkamer, alles is al afgeplakt voor transport. En zoals je ziet, alles is al prefab gemaakt in de fabriek. De airco, stopcontacten, dakramen, alles zit erin. Dus we kunnen heel snel schakelen om de markt te bedienen.
3: In deze fabriek in Emmeloord bouwen ze al jaren kant-en-klare woningen. En dat kunnen ze snel. Dan heb je het dus over zo'n 6 weken.
2: Afhankelijk van de vergunningsaanvraag natuurlijk. Tijdelijke procedures kunnen we nog sneller schakelen. Maar goed, dat is wat de markt vraagt en de gemeentes of overheden willen.
3: En daar zit eigenlijk de bottleneck, hè?
2: Volgens mij wel. Een stukje besluitvorming, dat laat allemaal op zich wachten. En voordat we dan aan de gang kunnen, ben je alweer natuurlijk een aantal maanden verder.
3: Wat zouden jullie nou fijn vinden?
2: Nou, we zijn bezig met een typegoedkeur op de woning. Dat je een soort sticker op de woning kunt plakken. Dat die helemaal voldoet aan wet en regelgeving. En dat overheden, gemeentes, dat die gewoon sneller hun vinkje kunnen zetten. Zodat de processen veel sneller gaan en we sneller die continuïteit in de markt kunnen waarborgen. En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
3: Standaardisering dus eigenlijk?
2: Juist, ja. Standaardisering met wel diverse opties die je uiteraard kunt veranderen. Kleurkeuzes, materiaalkeuzes.
3: Nou begrijp ik dat jullie een fantastische samenwerking hebben met de gemeente Dordrecht.
2: Ja, zoals je ziet, hier hebben we al casco's staan. Die gaan eind van het jaar worden die gemonteerd, 40 stuks. We hebben onlangs al 36 eenheden geplaatst. Er is gewoon een goede samenwerking. Daar zijn we aan de voorkant al betrokken bij de ontwikkeling. Dus kunnen we zelf meedenken in het hele proces en kunnen we snel schakelen. Kunnen we productieruimte reserveren en hebben we een stukje continuïteit in de fabriek, wat essentieel is.
3: En hoe snel is dan snel?
2: Ja, weet je, binnen een jaar. Want we kunnen natuurlijk heel snel produceren. We zijn begin van het jaar gaan samenzitten met de gemeente. Het proces doorgelopen. Nou ja, en binnen een jaar hebben we gewoon 80 modules staan.
3: Om de woningnood eigenlijk goed aan te pakken, is er dus een oplossing?
2: Ja, de oplossing staat hier, zoals je ziet.
3: En waarom komt het dan niet echt goed van de grond?
2: Nou, ik denk dat een hele hoop blijft liggen nu bij beleidsmakers, gemeentes, waar geen capaciteit zit. Daardoor kunnen hun niet snel schakelen en blijven de productiefabrieken achter. Want die kunnen allemaal opschalen. De mogelijkheden zijn er, alleen het duurt allemaal zo lang.
3: Ja, en zeg maar de geldsector maakt zich daar zorgen over, hè?
2: Klopt, want ze zijn bang voor stilstand. Nou ja, je kunt het hier wel zien. We hebben nu kunnen 2 woningen maken in de fabriek per week nu. En we kunnen naar 8 toe. Dus we kunnen opschalen. Dus we hebben mogelijkheden genoeg.
3: Maar zijn jullie dan te bedreigend voor de huidige bouwers?
2: Volgens mij niet. En het is de kunst om met elkaar om veel meer samen te gaan werken. Dus dat je een stukje traditioneel hebt en een stukje fabriekswoningen. Dat zou het optimaal scenario zijn.
1: Zei Joost Putterstein van SH Wonen in Emmeloord.

0: Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Geweldig mooie samenwerking tussen die twee. Het is bijna 7:15.
1: Wij werken even samen met Diana Woei voor het weer. Goedemorgen, Diana.
2: Goedemorgen.
1: Heb je nog buitjes in de planning?
2: Jazeker, op het moment al trekken er een aantal over onze provincie. Urk bijvoorbeeld, in de omgeving van de Ketelbrug. En ook op de Markerwaarddijk, als je hier naartoe komt, dan kan het toch wel nat zijn op de straten. Ja, dat zijn toch wel korte durende, maar felle buien. En het kan toch wel een uurtje aanhouden. Nou, daar hebben we dus vanochtend mee te maken. Plaatselijke buien, niet overal, want de temperatuur die verschilt nu nogal. 17 graden is het op het moment in Lelystad. Daar is het nu droog. De wind die zwakjes vanuit het zuidwesten gaat draaien naar het noordwesten is vanmiddag dan matig, windkracht 3 tot 4. En dan stijgt de temperatuur naar zo'n 21, 22 graden. En dat zijn aangename waarden. Dus ja, het is vandaag typisch Hollands zomerweer. Want de zon die komt ook tevoorschijn. En ik denk dat in de tweede helft van de middag en vanavond dat het overal droog is, dat de buien zijn verdwenen.
1: En dan maandagavond en de dinsdag.
2: Ja, dan krijgen we toch wel een tamelijk frisse avond. Bij zonsondergang is het een graad of 16 en daarna daalt het kwik naar een graad of 14. En het blijft droog in de nachtelijke uren. Het is tamelijk helder. En dat is een opmaat voor toch wel een redelijke dinsdag met genoeg ruimte voor de zon. Wat sluierwolken, wat stapelwolken. En de temperatuur die gaat omhoog, want de wind die komt morgen vanuit het zuidwesten. En dan wordt het zomers warm, zo'n 26 of 27 graden op de meeste plaatsen.
1: Geen regen meer dus?
2: Nee, dat heb ik eigenlijk ook niet voor de woensdag en de donderdag. Waarschijnlijk vrijdag en zaterdag, zondag ook niet.
1: Oh.
2: Want een hoge drukgebied ligt in het zuiden van ons. Dat verplaatst zich naar de Alpen. Daardoor komt er een zuidelijke stroming op gang voor de woensdag en de donderdag voor een groot deel. Tropische temperaturen hebben we dan mee te maken. Ja, dan moet je luchtig gekleed gaan. Heel anders dan vandaag. Want 30, 32 graden in onze provincie. Oh. Bij veel zonneschijn op de woensdag dan. Donderdag wat meer bewolking en dan zal de wind geleidelijk aan weer gaan draaien naar het noordwesten. Dus dan beginnen we toch wel tamelijk warm. Dan kan het ook weer zomers warm worden, misschien wel 28, 29 graden. Mogelijk 30 graden in de Noordoostpolder. Maar later op de dag dan met die noordwestelijke wind, dan krijgen we wat minder warme lucht. Ja, dan hebben we vrijdag en zaterdag weer normale temperaturen, 23 tot 25 graden. Droog weer, een afwisseling van zon en wolken. Dus ja, deze week is het denk ik prima zomerweer.
0: Ja, je zegt tot en met zondag dus, die droogte. Maar houdt die ook daarna nog aan?
2: Ik heb inderdaad zitten kijken, wanneer komen er weer regenbuien aan? 6 en 7 augustus. Dus ja, het duurt nog wel even voordat er wat gaat vallen.
0: Ja.
2: De maandwisseling is droog. En ook begin augustus zal droog zijn met zomerse temperaturen. En dan ergens volgende week kan er dan wel weer wat regen gaan vallen.
1: Ja, okay. Maar deze week, woensdag, is de warmste.
2: De heetste.
1: De heetste dan.
2: Ja.
0: Dankjewel, Diana.
1: Almere City FC werkt de komende 4 jaar samen met AZ uit Alkmaar.
0: Ja, de voetbalploegen willen de ontwikkeling van talentvolle voetballers verder verbeteren. Directeur John Bes van Almere City.
3: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn in de Eredivisie. Met het jongste of in ieder geval zo jong mogelijk team. En daar hebben we 2030 voor als tip aan de horizon. En we denken dat door deze samenwerking dat we dat proces kunnen versnellen. En dat we de kans dat we het halen nog groter maken. En dat zit dus in 3 zaken. Enerzijds dan in die academy. Als je de ambitie hebt om een jonge elftal te hebben, dan zal je toch ook echt een hele goede academy moeten hebben. Nou, die hebben we gelukkig. We denken alleen dat AZ in dat opzicht op ons voorloopt. Die hebben een aantal geweldige jaren achter de rug met een academy. Daar zit een bepaald gedachtegoed in. Dat ligt al heel erg dicht bij de onze. Maar we verwachten door deze samenwerking daar nog meer van op te steken. En ons proces nog meer te kunnen versnellen. Dat betekent dus dat we nog beter talent kunnen herkennen. Om bij onze academy te laten komen. En tegelijkertijd ook, als ze helemaal bij onze academy zitten, nog beter af te kunnen leveren. Tweede is die Eredivisie. Met alleen maar jong talent kom je er niet. Dus je zal ook daadwerkelijk nog daarnaast goede spelers moeten aantrekken. We hebben uiteraard ook onze scouting op orde. Wij zijn heel erg data-driven, zoals dat dan zo mooi heet. Dus we doen heel veel op basis van data. Alleen ook daarin loopt AZ een flink aantal jaren op ons voor. Die hebben een aantal hele goede resultaten ook op dat gebied behaald. En wij verwachten ook daarvan te profiteren. Waardoor wij nog meer zicht krijgen op talent onder de radar met AZ. En en daar beter van te worden. In die 2030, dat lijkt ver weg, hè, maar dat is best wel weer dichtbij. Dus door deze samenwerking denken we dat we dat, dat we de kans dat we dat gaan halen ook daadwerkelijk dat we die aanzienlijk vergroten.
1: Ja. En wat is op de korte termijn zeg maar het eerste voordeel wat je zo te binnen schiet? Wat zou kunnen gebeuren?
3: Nou, dat zie je eigenlijk nu al gewoon bij de Academy. Er is al heel veel kruisbestuiving tussen de Academies van AZ en van Almere City. Dus je ziet het al op basis van alleen al de gesprekken van trainers en andere mensen daaromheen met elkaar, dat je een aantal aanpassingen doet en dat je daar, daar wel mee aan de slag gaat in de overtuiging om daar beter van te worden.
1: En uiteindelijk gaan jullie daardoor sneller je doelen verwezenlijken?
3: Ja, dat is in ieder geval de insteek van deze samenwerking.
1: John Best van Almere City. Zaterdag 8 augustus, dan begint de competitie weer. Almere speelt dan uit tegen FC Den Bosch.
0: Zometeen berichten uit binnen- en buitenland. Dan hebben we het over boeren die nieuwe protestacties voorbereiden tegen de stikstofplannen van het kabinet. Je hoort er zo meer over. Na Wind Force 11.

0: 22 minuten over 7 is het. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Boeren die bereiden nieuwe protestacties voor tegen de stikstofplannen van het kabinet. Vandaag zijn er volgens Hart van Nederland op verschillende plekken protesten, onder meer in Apeldoorn. Veehouder William doet ook mee. Hij moet volgens de nieuwe plannen de helft van zijn koeien wegdoen. Het ministerie van Landbouw hoopt nog op gesprekken met de boeren, maar daar ziet William niets meer in.
2: We hebben geen idee wat er nu op dit moment nog te praten is.
3: Is dit de start van een nieuwe protestgolf?
2: Ja, dat denk ik wel. We hebben het er donderdag over gehad met elkaar. Dit is niet een kwestie van één keer een actie houden en dan is alles geregeld. Dit is een kwestie van, ja, waarschijnlijk wel echt langere tijd waarin we protesteren.
1: Ja, protest moet vreedzaam blijven, benadrukt William.
0: In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in regenboogkleuren. Daarmee herdenkt de stad de aanslag op de Pride van afgelopen zaterdag. Na een klopjacht is de dader gisteravond doodgeschoten door de politie. Het vermoeden is dat er meer mensen betrokken waren bij die aanslag, zegt NOS-correspondent Gien Balduk.
4: De politie gaat ervan uit dat er meerdere verdachten zijn. Zijn er niet heel duidelijk over in hoeverre die verdachten wat hun rol dan is. Of dat gaat bijvoorbeeld om iemand die erbij rijden is of mogelijk hulp heeft verleend bij het wegkomen of onderduiken van Abdul B. Er zijn wel in ieder geval meerdere arrestaties verricht. En dat onderzoek dat gaat de komende dagen ook nog verder.
0: De slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen zijn buiten levensgevaar. Op de Pride in Amsterdam wordt morgen stilgestaan bij de aanslag op de Pride van Berlijn.
1: De Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg over de bosbranden in het land. De Franse regering haalt er ook professionals uit de toerismesector, de energie- en telecomwereld en ook uit de verzekeringsbranche bij. Ondertussen zijn ruim 200.000 mensen in Frankrijk geëvacueerd. Ook deze Nederlandse toeristen bij een inmiddels verlaten camping in Navarros.
5: Tijdens de evacuatie krijg je opdrachten en een van de opdrachten was deuren van tenten, maar ook van caravans open houden. Dat is voor ons een teken, in dit geval voor de autoriteiten, dat ze weg zijn. Hè. Jullie zijn weg, geëvacueerd. Ja, dat geeft wel een bepaald gevoel. En zeker 's avonds, dan zie je die oranje-rode gloed. Ja, en je hoort het knallen. En dan, dat is wel een teken dat het wel heel dichtbij is. We leven nog, we hebben alles nog. Er zijn mensen die hebben 10 keer rot.
1: In Spanje zijn veel vuurfronten bij de branden bij Madrid en Avila. Die zijn inmiddels ingedampt, maar het blijft er naar de verwachting de komende dagen nog wel branden. Ook de branden in de regio Toledo verergeren niet meer.
0: Grote delen van China hebben te maken met een orkaan. Die bereikte gisteren het vasteland. Er zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd, zegt correspondent Gabi Verberg.
6: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die kennen wij misschien, die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
0: Maar de orkaan is inmiddels flink in snelheid afgenomen. Muziek van Maroon 5 en Cardi B, Girls Like You.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Flevoland met het regionieuws.
2: Woningfabrieken kunnen veel meer huizen bouwen dan nu gebeurt, maar trage gemeentelijke vergunningen remmen de bouw. Dat zegt Joost Puttestein van SH Wonen in Emmeloord. Er worden nu 2 woningen per week gemaakt. Dat kunnen er 8 zijn. Puttestein pleit voor meer standaardisering, zodat gemeenten sneller kunnen controleren of een plan aan de regels voldoet.
3: We zijn bezig met een typegoedkeur op de woning, dat je een soort sticker op de woning kan plakken, dat die helemaal voldoet aan wet en regelgeving, en dat overheden, gemeentes, dat die gewoon sneller hun vinkje kunnen zetten. Zodat de processen veel sneller gaan en we sneller de continuïteit in de markt kunnen waarborgen.
2: 4 piepkleine kittens zijn zaterdagavond gevonden bij het Kuinderbos in Noordoostpolder. De uitgemergelde beestjes zaten in een afgesloten kartonnen doos. Een groep jongeren zag die staan op een parkeerplaats. Vrijwilligers van dierenambulance Witte Gerrit hebben de diertjes naar Urk gebracht, waar een vrijwilliger ze verzorgt. Een van de kittens heeft het niet overleefd. In Almere is een man in de nacht van zaterdag op zondag bewusteloos aangetroffen naast zijn fatbike. Voorbijgangers zagen de man liggen in de Kruidenwijk. Ambulancepersoneel heeft de man gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar getuigen. Hulpdiensten zijn gisteren uitgerukt voor reddingsacties op het IJssel en Markermeer. In beide gevallen liep het goed af. Rond 17:15 gisteravond kwam er een melding dat er iemand overboord was geslagen op het IJsselmeer, vlakbij de Ketelbrug. Het bleek dat een boot met 2 opvarenden stuurloos was geraakt. De persoon die in het water was gevallen kon zelf de kant bereiken. De KNRM heeft de boot geborgen. Ruim een uur eerder waren de hulpdiensten gealarmeerd over 2 suppers die in de problemen waren gekomen op het Markermeer bij Lelystad. Zij zijn in goede gezondheid aan wal gebracht. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Volgens de Amerikaanse ambassadeur bij de VN probeert Trump onderhandelingen de ruimte te geven. Bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 2 mensen omgekomen. 5 mensen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Of er nog meer verdachten zijn, is nog niet duidelijk. En Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg.
5: Een heel goedemorgen. Het is vandaag typisch Hollands zomerweer in Flevoland. Er is een afwisseling van zon en wolken. Vanochtend zijn een paar lichte buien aanwezig, maar een groot deel van de middag en vanavond blijft droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag niet warmer dan een graad of 22, maar dat is een prima temperatuur. Vanavond wordt het vrij helder en rustig. Vannacht koelt het bij weinig wind en bewolking af naar een graad of 14. Vanaf morgen is het heel anders. We krijgen een paar droge en zeer warme zomerdagen. De zon schijnt volop en door een zuidelijke wind wordt het zomers tot tropisch warm. Morgenmiddag is het in de schaduw 26 graden. Woensdag wordt het heet met dik 32 graden.
6: Dankjewel, Diana Woeijen. En ik heb 1 flitser voor je. Staat op de Ganzenweg bij Harderwold. In beide richtingen word je gecontroleerd bij 100,5. En straks 50 jaar Almere.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Come on, Eileen van de Dexys Midnight Runners. Het is 8:08.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom brengen wij 8 mensen uit de begintijd samen om herinneringen op te halen. Te kijken naar het heden en de toekomst van de grootste stad van Flevoland.
0: Ja, verslaggever Rio van der Weijden die heeft deze mensen bij elkaar gebracht. Rio, hoe moet ik me dat precies voorstellen?
2: Ja, wij hebben inderdaad 8 mensen uit de begintijd bij elkaar gebracht. Heel erg leuk, echt de pioniers. Hebben we eigenlijk samen in een klaslokaal gezet in de Meergronden, de oudste middelbare school van Almere. En een paar namen, Brand Stassen, dat was de man van het projectbureau Almere, die echt helemaal aan het begin hierbij betrokken was, bij de stad. Nico van Duin, die eerste huisarts, die ook hier kwam en eigenlijk begon met een handjevol patiënten. Hij vertelde ook bijvoorbeeld dat hij ook wel huisdieren hechten als die gewond waren. Dat deed hij ook allemaal gewoon, omdat er was geen dierenarts, zeg maar. En ook leuk, Aukje van der Bos. Dat was een van de eerste mensen, toen was ze 11, die kwam wonen in Almerehaven, in de bivak. En ze hebben het allemaal over die begintijd. Hè, want er was natuurlijk helemaal niets.
0: Ja, en Aukje noem je. Hoe was dat voor haar?
2: Ja, Aukje vertelde dat ze inderdaad toen naar Almere kwam. Dat is natuurlijk niet het meest mooie wat je kan hebben als 11-jarige. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Dat je denkt van ja, waarom moet ik naar die zandvlakte toe? Toch is ze hier naartoe gekomen en heeft eigenlijk hele mooie herinneringen aan die tijd. Dat het was allemaal zand. Ze woonde echt in een houten, in de bivak zoals dat heet, in een houten huisje. En ja, er was niks. Ze ging ook naar school in Muidenberg, geloof ik. En ze herinnert zich vooral de zandvlaktes en de vele journalisten die bij hun thuis ook kwamen om te vragen hoe dat dan was. En ook mensen die in het weekend naar Almere kwamen om te vragen van ja, kunnen wij ook in zo'n woning? Ze dachten dat het een modelwoning was. Dus zelf vond ze het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder toen. Maar de wereld om haar heen maakte het wel heel speciaal.
0: En wat was er nou vooral zo opvallend in die verhalen, Rio?
2: Ja, zeker. Een van de meest opvallende dingen was toch dat Bram Stassen, dat is echt de grondlegger van de stad, het is echt de man van het projectbureau Almere, die zei tegen mij, ja, we hadden Almere eigenlijk nooit moeten bouwen op deze plek. En dat vond ik toch wel een beetje apart. Hij zei, ja, dat is toch dat je dat verzint, dat je een stad bouwt op de zeebodem. Hij zegt, ja, je kan erop wachten, maar er komt een dag dat het hier onder water staat. En hij zegt, dat is niet echt nu, want hij woont hier ook met plezier. Maar hij zegt, uiteindelijk ga je het verliezen van de natuur. En dat vond ik wel bijzonder, want ja, hij heeft die stad hier met een aantal andere mensen neergelegd. En er gingen toen ook wel stemmen op om bijvoorbeeld een drijvende stad te maken. Omdat ze zich wel realiseren van ja, het is onder de zeespiegel. Maar ik vond het vooral apart dat iemand die dus ja, echt aan het begin staat van de stad, nu zegt van ja, we hadden hem eigenlijk niet moeten aanleggen op deze manier.
0: Ja, deze hele week zenden we delen uit van de ontmoeting. Wat kunnen we nog meer verwachten, Rio?
2: Ja, zoals je zegt, op tv en op internet hebben we delen van deze ontmoeting. Ik heb echt heel lang met deze mensen gepraat. Echt een 2 uur of zo in die ruimte gezeten. Over verleden gehad, toekomst, over de kansen voor Almere, over wat er anders had gemoeten, hoe het vroeger was. Op de radio heb ik een aantal mensen losgesproken. Dus we horen de komende week, elke dag horen we een interview met een van de mensen die ook hier in die reportage zitten. Morgen start ik dan ook weer met Bram Stassen. De man die bij het projectbureau Almere helemaal vanaf het begin betrokken was. Dus dat wordt een interessante week.
0: Oké, verslaggever Rio van der Weijden, dank je.

0: Open Light van Taylor Swift en zometeen wat zaken gisteravond op radio en televisie. Waar gaan we het over hebben?
1: Nou, er werd uitgelegd hoe deradicalisering werkt bij mensen die IS aanhangen. Daar gaan we straks meer over.
0: Nou, het Berlijn was toch wel een voorbeeld van het...
1: niet werkte.
0: In veel gevallen dan ook niet helpt. Nee. Je hoort er zo meer over. Na de muziek van Eric Clapton, Layla.

0: Applaus voor Eric Clapton. Het is 8:10. Wat heb je gewist gisteravond op radio of tv?
1: We beginnen op de radio. Het oog op morgen. Daar ging het over de vermoedelijke dader van de aanslag op de Berlijnse Pride. Die gisteravond is doodgeschoten bij zijn aanhouding. Abdul B. zou gerecruiteerd zijn door IS. En volgens Judith Neurink, journalist en IS-kennis, worden in Europa nog steeds veel jongeren gevonden.

0: Verdorven door die groep.
1: De AIVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En zij, daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen.
0: Met deradicaliseringscursussen wordt geprobeerd mensen ervan te weerhouden aanslagen te plegen. Neurink legt uit hoe dat gaat.
1: Vaak gebruiken ze daarvoor imams die uitlegden waar ISIS het fout heeft en hoe het werkelijk zit. ISIS heeft een soort knip- en plak-islam. En als je eenmaal daar totaal tegenover legt, dan, als het goed wordt gedaan, komen veel jongeren en ook oudere aanhangers tot de conclusie dat ze zijn, voor de gek zijn gehouden.
2: Cabaretier Peter Pannenkoek was in Zomergasten. Hij zit in op een wat waarvan.
0: Hou jij dat vol, zo'n zit, Zomergasten?
2: Nee.
0: Nee,
2: oh, nee ik vind het echt te lang. En ik ga ook niet heel goed op Peter Pannenkoek, maar dat is mijn persoonlijke voorkeur.
0: Ja.
2: Maar hij was in ieder geval de gast in Zomergasten dus. En hij zette in op een energieke avond vol humor. Maar hij twijfelde wel of hij wel moest ingaan op die uitnodiging.
3: Ik vind het ook een beetje ijdeltuiterij. Dit, gewoon denken van, laten we 3 uur gaan lullen over wat ik mooi vind. Ik vind het net een tik iconisch programma en het een grote eer. Maar het zit wel op de rand waarvan ik denk, dit mag je eigenlijk doen. Ik vind eigenlijk altijd dat ik alleen op televisie moet zijn als het met mijn werk te maken heeft. Dus als comedian, bij Dit Was Het Nieuws.
2: Maar hij besloot dus toch om mee te doen en was daarmee de opener van het slotseizoen van het programma.
4: Ik ga beginnen door nog 1 keer die ultieme zomergastenvraag te stellen. Namelijk, wil je het fragment eerst inleiden of kunnen we direct gaan kijken?
3: Ik wil het weer eerst inleiden.
4: Oké, go.
3: Controlfreak die ik ben.
2: Een van de fragmenten die hij wilde laten zien was de documentaire Sam Dillemans, De Waanzin van het Detail, over de Belgische schilder. Hij ontdekte de documentaire in een eerdere uitzending van Zomergasten, vertelt Pannenkoek.
3: Nou, ik was onmiddellijk gebiologeerd door die man. Ik ben onmiddellijk die hele documentaire gaan kijken. En sinds die Zomergastenaflevering bekijk ik deze documentaire minimaal 1 keer per jaar. Om mezelf te herinneren dat je altijd harder kan werken. Dat je niet lui mag zijn. Dit is echt brandstof voor mijn ambitie.
2: Waarom zou je niet lui mogen zijn? Het is af en toe heel belangrijk om een beetje lui te zijn.
0: Dan kun je op creatieve ideeën komen, namelijk. Ja, en dat is voor zijn vak, lijkt mij ook wel belangrijk.
2: Dat is ook een stukje opvoeding, hè, denk ik.
0: Ja, natuurlijk. Je mag alles nuttig besteden. Ach, hou op. Ja. Ze gaan nog even naar Andere Tijden Sport. Daarin werd teruggeblikt op de concurrentiestrijd van de wielrensters Leontien van Morsel en de Française Jeannie Longo. Ja, die kwam tot een hoogtepunt tijdens de etappe van de Tour Féminin in 1992.
5: Normaal gesproken denk je van, ik pak de eindoverwinning en dan geef je de laatste etappe weg. Maar ik heb heel de rit alleen maar merde gehoord. En toen wilden ze mijn laatste 200 meter ook nog de hek inrijden. En toen dacht ik, die laatste etappe die is ook van mij.
0: Ja, Leontien van Morsel, lekker strijdbaar. En die won dus toen na een bloedstollende slotfase. En na 22 jaar is er tijdens een ontmoeting eindelijk vrede gesloten.
6: Je kan nog goed doen.
7: Wat zegt ze? We gaan nog een keer samen de Alp op.
6: Je t'aurais attendu à UF. Comme ça, j'aurais fait ça, dernier kilomètre, et j'aurais gagné.
7: Laatste stukje, dat is goed.
2: That's good. Geen Frans woord, hoor.
0: Nee, ze had ook d'accord kunnen zeggen, natuurlijk.
2: Ja, dat had ook gekund. Maar Merde was er niet meer bij, gelukkig, uiteindelijk.
0: Nee, dat moet je ook niet zeggen.
2: Nou ja, dat gebeurt soms in het heetst van de strijd.
0: Ja?
2: Dit is Donna Summer met Last Dance.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Het ziet eruit als een soort groen monster.
3: Ah ja, nee, het hoort vaker. Maar nee, het was heerlijk. Leuk. Erg leuk. Ja. Ja.
1: Ook dit is Flevoland.
4: En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
1: En dit is ook Flevoland.
5: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Woningfabrieken kunnen veel meer huizen bouwen dan nu gebeurt. Maar trage gemeentelijke vergunningen remmen de bouw. Dat zegt SH Wonen in Emmeloord. En vier kittens zijn zaterdagavond gevonden bij het Kuinderbos in de Noordoostpolder. De uitgemergelde beestjes zaten in een kartonnen doos.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Noem van Kan met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gaby Verberg.
11: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
10: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
12: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
10: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. De schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Ik heb 1 flitser voor je. De Ganzenweg in Zeewolde bij hectometerpaal 100,5. En straks in het nieuws een pleidooi voor meer kant-en-klare woningen uit de fabriek. Dan kun je de woningnood sneller aanpakken. En als je meekijkt op tv of op de website, dan kun je aan de binnenkant kijken hoe ze eruit zien.
9: En 2 weken voor de start van de competitie, voetbal gaat het dan over, maakt Almere City bekend dat het gaat samenwerken met AZ. Wat zijn de voordelen daarvan? Nou, dat hoor je zo meteen van de directeur van Almere City, dat is John Bes.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Magda en de Munnik met de kapitein. 7 minuten over 8, Flevoland is wakker. Goedemorgen.
1: Ja, woningfabrieken die kunnen een belangrijke rol spelen bij de woningnood. De productie van prefabwoningen kan flink omhoog. Maar ja, trage vergunningstrajecten en onvoorspelbare besluitvorming remmen de woningbouw, zegt projectleider Joost Puttenstein van SH Wonen in Emmeloord.
0: Ja, volgens hem kunnen woningfabrieken zoals die in Emmeloord een veel grotere rol spelen bij het oplossen van het woningtekort. In de fabriek worden complete prefabwoningen in korte tijd geproduceerd.
2: We staan hier in een woning die transportklaar is. Massieve CLT-wanden, zoals je ziet, badkamer, alles is al afgeplakt voor transport. En zoals je ziet, alles is al prefab gemaakt in de fabriek. De airco, stopcontacten, dakramen, alles zit erin. Dus we kunnen heel snel schakelen om de markt te bedienen.
3: In deze fabriek in Emmeloord bouwen ze al jaren kant-en-klare woningen. En dat kunnen ze snel. Dan heb je het dus over zo'n 6 weken.
2: Afhankelijk van de vergunningsaanvraag natuurlijk. Tijdelijke procedures kunnen we nog sneller schakelen. Maar goed, dat is wat de markt vraagt en de gemeentes of overheden willen.
3: En daar zit eigenlijk de bottleneck, hè?
2: Volgens mij wel. Een stukje besluitvorming, laat allemaal op zich wachten. En voordat we dan aan de gang kunnen, ben je alweer natuurlijk een aantal maanden verder.
3: Wat zouden jullie nou fijn vinden?
2: Nou, we zijn bezig met een typegoedkeur op de woning. Dat je een soort sticker op de woning kunt plakken, dat die helemaal voldoet aan wet en regelgeving. En dat overheden, gemeentes, dat die gewoon sneller hun vinkje kunnen zetten. Zodat de processen veel sneller gaan en we sneller die continuïteit in de markt kunnen waarborgen. En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
3: Standaardisering dus eigenlijk?
2: Juist, ja. Standaardisering met wel diverse opties die je uiteraard kunt veranderen. Kleurkeuzes, materiaalkeuzes.
3: Nou begrijp ik dat jullie een fantastische samenwerking hebben met de gemeente Dordrecht.
2: Ja, zoals je ziet, hier hebben we al casco staan. Die gaan eind van het jaar worden die gemonteerd, 40 stuks. We hebben onlangs al 36 eenheden geplaatst. Er is gewoon een goede samenwerking. Daar zijn we aan de voorkant al betrokken bij de ontwikkeling. Dus kunnen we zelf meedenken in het hele proces en kunnen we snel schakelen. Kunnen we productieruimte reserveren. En hebben we een stukje continuïteit in de fabriek, wat essentieel is.
3: En hoe snel is dan snel?
2: Ja, weet je, binnen een jaar. Want we kunnen natuurlijk heel snel produceren. We zijn begin van het jaar gaan samenzitten met de gemeente. Het proces doorgelopen. Nou ja, en binnen een jaar hebben we gewoon 80 modules staan.
3: Om de woningnood eigenlijk goed aan te pakken, is er dus een oplossing?
2: Ja, gewoon... de oplossing staat hier, zoals je ziet.
3: En waarom komt het dan niet echt goed van de grond?
2: Nou, ik denk dat een hele hoop blijft liggen nu bij beleidsmakers, gemeentes, waar geen capaciteit zit. Daardoor kunnen hun niet snel schakelen en blijven de productiefabrieken achter. Want die kunnen allemaal opschalen. De mogelijkheden zijn er, alleen het duurt allemaal zo lang.
3: Ja, en zeg maar de geldsector maakt zich daar zorgen over, hè?
2: Klopt, want ze zijn bang voor stilstand. Nou ja, je kunt het hier wel zien. We hebben nu kunnen 2 woningen maken in de fabriek per week nu. En we kunnen naar 8 toe. Dus we kunnen opschalen. Dus we hebben mogelijkheden genoeg.
3: Maar zijn jullie dan te bedreigend voor de huidige bouwers?
2: Volgens mij niet. En het is de kunst om met elkaar om veel meer samen te gaan werken. Dus dat je een stukje traditioneel hebt en een stukje fabriekswoningen. Dat zou het optimaal scenario zijn.
1: Zei Joost Puttenstein van SH Wonen in Emmeloord.
0: Hoe warm gaat het worden deze week? Of hoe heet is misschien wel beter de vraag. Nou, Diana Woei, die praat je daar zometeen over bij. Is Bruno Mars on my soul.

0: Oh, My Soul van Bruno Mars.
1: Het weer met Diana Woe. Diana, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we hebben lekker wat buitjes gehad. We waren wel even aan toe, hè?
2: Ja. En ze zijn nu ook nog aanwezig in onze provincie, hoor. Ja, hier in Lelystad gaat het zo regenen. Ik zie ook een paar over Emmeloord misschien wel. En Urk. Almere, net het zuiden, Almere Haven. Dus ja, er zijn wel een paar buitjes actief in onze provincie. En dat bij een temperatuur op een moment van zo'n 14 graden in Emmeloord tot zo'n 16 hier in Lelystad. En niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. De wind die gaat draaien naar het noordwesten. Zal vanmiddag matig zijn, windkracht 3 tot 4. En ik verwacht dat in de tweede helft van de middag en vanavond de meeste buien zijn verdwenen. En dat de zon steeds meer de ruimte krijgt.
1: En die zon, die neemt weer de zomer over, hè?
2: Ja, morgen in ieder geval. Vandaag is de temperatuur eigenlijk om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar. Vanmiddag zo'n 22 graden. En vanavond bij zonsondergang wordt het dan al snel fris met een graad of 16. En na een nacht met een minimumtemperatuur van 14 graden krijgen we morgen dan toch wel een zomerswarme dag. 25, 26 graden in de middag bij genoeg ruimte voor de zon. Een paar stapelwolken, wat hoge sluierwolking en het blijft morgen gewoon droog. Nou, woensdag is de mooiste en de warmste, ik zou zeggen de heetste dag van de week. Want dan hebben we met tropische temperaturen te maken, zo'n 30 tot 32 graden.
1: No.
2: Niet al te veel wind vanuit het zuiden. En ja, de hele dag zonneschijn. Ja, dat vind ik niet prettig.
1: Nee.
2: Ik ben blij dat het dan weer donderdag is. Want dan draait de wind in de loop van de donderdag weer naar het noordwesten. En zal die tropische hitte geleidelijk aan verdwijnen.
1: Oh.
2: Donderdag is zomers warm met zo'n 26 tot 28 graden. Met een mix van zon en hoge sluierwolken.
1: Maar het is maar één dagje, die 30.
2: Ja, gelukkig wel. Het is geen hittegolf.
1: Ja, ik hoor dat meer mensen om me heen zeggen van nou...
2: Ja, het zou misschien een hittegolf... Nee, dat zie ik eigenlijk niet van komen. Want vrijdag en zaterdag hebben we dan weer eigenlijk een beetje normale waarden. 23 tot 25 graden. Dat komt omdat de wind weer vanuit het noorden tot noordwesten gaat waaien.
1: Ja.
2: En dan is er een afwisseling opnieuw van zon en wolken. En blijft het nog wel droog. Ja, die droogte houdt ook aan. Het eerste weekend van augustus zie ik geen regen. En ook begin volgende week niet. Dus dat is goed nieuws voor de vakantiegangers. Maar voor de natuur is het natuurlijk echt niet echt goed. Ja, volgende week misschien 6, 7 augustus zie ik een paar buien. Dus als je dan een feestje hebt gepland buiten, dan kan je misschien beter een partytent huren.
1: Gaan we doen, Diana. Dankjewel, hè.
2: Ja.
1: Almere City FC werkt de komende 4 jaar samen met AZ uit Alkmaar.
3: Ja, de voetbalploegen willen de ontwikkeling van talentvolle voetballers verder verbeteren. Directeur John Best van Almere City.
4: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn in de Eredivisie. Met het jongste of in ieder geval zo jong mogelijk team. En daar hebben we 2030 voor als tip aan de horizon. En we denken dat door deze samenwerking dat we dat proces kunnen versnellen. En dat we de kans dat we dat halen nog groter maken. En er zit dus in drie zaken. Enerzijds dan in die academy. Als je de ambitie hebt om een jonge elftal te hebben, dan zal je toch ook echt een hele goede academy moeten hebben. Nou, die hebben we gelukkig. We denken alleen dat AZ in dat opzicht op ons voorloopt. Die hebben een aantal geweldige jaren achter de rug met een academy. Daar zit een bepaald gedachtegoed in. Dat ligt al heel erg dicht bij de onze. Maar we verwachten door deze samenwerking daar nog meer van op te steken. En ons proces nog meer te kunnen versnellen. Dat betekent dus dat we nog beter talent kunnen herkennen. Om tot bij onze academy te laten komen. En tegelijkertijd ook, als ze helemaal bij onze academy zitten, nog beter af te kunnen leveren. Tweede is die Eredivisie. Met alleen maar jong talent kom je er niet. Dus je zal ook daadwerkelijk nog daarnaast goede spelers moeten aantrekken. We hebben uiteraard ook onze scouting op orde. Wij zijn heel erg data-driven, zoals dat dan zo mooi heet. Dus we doen heel veel op basis van data. Alleen ook daarin loopt AZ een flink aantal jaren op ons voor. Die hebben een aantal hele goede resultaten ook op dat gebied behaald. En wij verwachten ook daarvan te profiteren. Waardoor wij nog meer zicht krijgen op talent onder de radar met AZ. En daar beter van te worden. In die 2030, dat lijkt ver weg. Hè, maar dat is best wel weer dichtbij. Dus door deze samenwerking denken we dat we de kans dat we dat gaan halen ook daadwerkelijk die aanzienlijk vergroten.
1: Ja. En wat is op de korte termijn zeg maar het eerste voordeel wat je zo te binnen schiet? Wat zou kunnen gebeuren?
4: Nou, dat zie je eigenlijk nu al gewoon bij de academy. Er is al heel veel kruisbestuiving tussen de academies van AZ en van Almere City. Dus je ziet het al op basis van alleen al de gesprekken van trainers en andere mensen daaromheen met elkaar. Dat je al een aantal aanpassingen doet en dat je daar al mee aan de slag gaat met de overtuiging om daar beter van te worden.
5: En uiteindelijk gaan jullie daardoor sneller je doelen verwezenlijken.
4: Ja, dat is in ieder geval de insteek van deze samenwerking.
1: Seizoen best van Almere City FC. Ja, en als wij nog lekker in de zomervakantie zitten, beginnen ze alweer. Zaterdag 8 augustus begint de competitie. Almere speelt dan uit tegen FC Den Bosch.
3: Het is 18 minuten over 8. Zometeen wat berichten uit binnen- en buitenland. En dan hebben we het over branden en droog.

0: van John Lennon. We gaan naar de berichten uit binnen- en buitenland.
1: Tijdens het Milkshake Festival in Amsterdam is gisteravond een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond.
2: So what we want to do is Milkshake. We want to give 1 minute of silence. Just for everything that's happening in the world, and especially for the people in Berlin, because you might be celebrating here, but in Berlin they're suffering. And this is the reason why Pride and everything is still necessary, because things like this still happen.
1: Morgenavond wordt de aanslag herdacht tijdens de World Pride in Amsterdam.
0: Boeren bereiden nieuwe protestacties voor tegen de stikstofplannen. Vandaag zijn er volgens Hart van Nederland op verschillende plekken protesten. Veehouder William doet ook mee. Hij moet volgens de nieuwe plannen de helft van zijn koeien wegdoen. Het ministerie van Landbouw hoopt nog op gesprekken met de boeren, maar daar ziet William niets meer in.
3: We hebben geen idee wat er nu op dit moment nog te praten is.
4: Is dit de start van een nieuwe protestgolf?
3: Ja, dat denk ik wel. We hebben het er donderdag over gehad met elkaar. Dit is niet een kwestie van één keer een actie houden en dan is alles geregeld. Dit is een kwestie van ja, waarschijnlijk wel echt langere tijd waarin we protesteren.
0: Nou, we gaan het zien. Het protest moet wel vreedzaam blijven, benadrukt William.
1: In Andijk wordt een klimaatbuffer aangelegd om de drinkwatervoorraad van Noord-Holland te vergroten. Het drinkwaterbedrijf heeft nu een voorraad voor 5 dagen en dat moet er 50 worden.
5: Om voor de toekomst een goede en voldoende hoeveelheid water te hebben, dat we 50 dagen vooruit kunnen. En dat heeft te maken met klimaatverandering en ook met de toename van de bevolking in Noord-Holland.
1: Ja, die klimaatbuffer kan het water van het IJsselmeer helpen zuiveren.
0: De Franse president Macron houdt vanochtend crisisoverleg over de bosbranden. De regering haalt er ook experts bij. Ondertussen zijn ruim 200.000 mensen geëvacueerd. Ook deze Nederlandse toeristen bij een inmiddels verlaten camping in Navarros.
6: Tijdens de evacuatie krijg je opdrachten. En een van de opdrachten was deuren van tenten, maar ook van caravans open houden. Dat is voor ons een teken, in dit geval voor de autoriteiten, dat ze weg zijn. Hè. Jullie zijn weg, geëvacueerd. Ja, dat geeft wel een bepaald gevoel. En zeker 's avonds dan zie je die oranje-rode gloed. Ja, en je hoort het knallen. En dan, dat is wel een teken dat het wel heel dichtbij is. We leven nog, we hebben alles nog. Er zijn mensen die hebben 10 keer rot.
0: Ja, ook in Spanje wordt nog volop geblust. De grote bosbranden ten westen van Madrid zijn ingedampt. Het gevaar is nog niet voorbij. Toch zijn de Spanjaarden blij met wat goed nieuws, zegt verslaggever Eva Wiesing.
7: Zeker, dat is zeker echt een opluchting. Want na al die dagen voor het eerst een sprankje hoop. Het is inderdaad zo dat het vuur op veel plekken tot staan is gebracht. Maar je moet wel bedenken dat het om hele grote branden gaat. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op. Omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
0: Ja, want mensen kunnen ook nog niet terug naar huis. In verschillende Spaanse regio's is al 77.000 hectare verbrand.
1: Grote delen van China hebben te maken met een orkaan. Die bereikte gisteren het vasteland. Er zijn al meer dan 800.000 mensen geëvacueerd, zegt correspondent Gabi Verberg.
8: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die kennen wij misschien, die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: De orkaan is inmiddels een snelheid afgenomen. En dat waren ze. Wat je. De berichten van buiten Flevoland.
0: Zeker. En dit is Pink. What about us?

0: zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Almere City FC is voor de komende 4 jaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met eredivisionist AZ uit Alkmaar. Beide clubs gaan de krachten bundelen om de ontwikkeling van talentvolle voetballers te verbeteren. Volgens algemeen directeur John Best van Almere City zitten er voor de club veel voordelen aan. Woningfabrieken kunnen veel meer huizen bouwen dan nu gebeurt. Maar trage gemeentelijke vergunningen remmen de bouw. Dat zegt Joost Puttenstein van SH Wonen in Emmeloord. Er worden nu 2 woningen per week gemaakt. Dat kunnen er 8 zijn. Puttenstein pleit voor meer standaardisering, zodat gemeenten sneller kunnen controleren of een plan aan de regels voldoet.
13: We zijn bezig met een typegoedkeur op de woning. Dat je een soort sticker op de woning kunt plakken, dat die helemaal voldoet aan wet en regelgeving. En dat overheden, gemeentes, dat die gewoon sneller hun vinkje kunnen zetten. Zodat de processen veel sneller gaan en we sneller die continuïteit in de markt kunnen waarborgen.
12: En 4 piepkleine kittens zijn zaterdagavond gevonden bij het Kuinderbos in de Noordoostpolder. De uitgemergelde beestjes zaten in een afgesloten kartonnen doos. Een groep jongeren zag die staan op een parkeerplaats. Vrijwilligers van dierenambulance Witte Gerrit hebben de diertjes naar Urk gebracht, waar een vrijwilliger ze verzorgt. Een van de kittens heeft het niet overleefd. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Noel. Orkaan zelf is inmiddels in krachten afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. In het noorden zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president zelf heeft er nog niks over gezegd.
15: Een heel goedemorgen. Het is vandaag typisch Hollands zomerweer in Flevoland. Er is een afwisseling van zon en wolken. Vanochtend zijn een paar lichte buien aanwezig, maar een groot deel van de middag en vanavond blijft droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag niet warmer dan een graad of 22, maar dat is een prima temperatuur. Vanavond wordt het vrij helder en rustig. Vannacht koelt het bij weinig wind en bewolking af naar een graad of 14. Vanaf morgen is het heel anders. We krijgen een paar droge en zeer warme zomerdagen. De zon schijnt volop en door een zuidelijke wind wordt het zomers tot tropisch warm. Morgenmiddag is het in de schaduw 26 graden. Woensdag wordt het heet met dik 32 graden.
4: Dankjewel Diana. Alleen maar flitsers voor je de ganse weg in het buitengebied van Zeewolde. Daar word je gecontroleerd bij 100,5, dat is bij Harderwold in de buurt. En ook de Leemringweg in Noordoostpolder doet mee, de N719. Daar is een controle bij 1,8. 50 jaar Almere, vieren we straks.
5: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: standing. Red Box for America.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom brengen wij 8 mensen uit de begintijd samen om herinneringen op te halen. Te kijken naar het heden en de toekomst van de grootste stad van Flevoland.
0: Ja, verslaggever Reo van der Weijden die heeft deze mensen bij elkaar gebracht. Reo, hoe moet ik me dat precies voorstellen?
2: Ja, wij hebben inderdaad 8 mensen uit de begintijd bij elkaar gebracht. Heel erg leuk, echt de pioniers. Hebben we eigenlijk samen in een klaslokaal gezet in de Meergronden, de oudste middelbare school van Almere. En een paar namen, Brand Stassen, dat was de man van het projectbureau Almere, die echt helemaal aan het begin hierbij betrokken was, bij de stad. Nico van Duin, die eerste huisarts, die ook hier kwam en eigenlijk begon met een handjevol patiënten. Hij vertelde ook bijvoorbeeld dat hij ook wel huisdieren hechten als die gewond waren. Dat deed hij ook allemaal gewoon, omdat er was geen dierenarts, zeg maar. En ook leuk, Aukje van den Bos. Dat was een van de eerste mensen, toen was ze 11, die kwam wonen in Almerehaven, in de bivak. En ze hebben het allemaal over die begintijd, hè, want er was natuurlijk helemaal niets.
0: Ja, en Aukje noem je, hoe was dat voor haar?
2: Ja, Aukje vertelde dat ze inderdaad toen naar Almere kwam. Dat is natuurlijk niet het meest mooie wat je kan hebben als 11-jarige. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Dat je denkt van ja, waarom moet ik naar die zandvlakte toe? Toch is ze hier naartoe gekomen. En heeft eigenlijk hele mooie herinneringen aan die tijd. Dat het was allemaal zand. Ze woonde echt in een houten, in de bivak zoals dat heet. In een houten huisje. En ja, er was niks. Ze ging ook naar school in Muidenberg, geloof ik. En ze herinnert zich vooral de zandvlaktes en de vele journalisten die bij hun thuis ook kwamen om te vragen hoe dat dan was. En ook mensen die in het weekend naar Almere kwamen om te vragen van ja, kunnen wij ook in zo'n woning? Ze dachten dat het een modelwoning was. Dus zelf vond ze het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder toen. Maar de wereld om haar heen maakte het wel heel speciaal.
0: En wat was er nou vooral zo opvallend in die verhalen, Reo?
2: Ja, zeker. Een van de meest opvallende dingen was toch dat Brand Stassen, dat is echt de grondlegger van de stad, het is echt de man van het projectbureau Almere, die zei tegen mij, ja, we hadden Almere eigenlijk nooit moeten bouwen op deze plek. En dat vond ik toch wel een beetje apart. Hij zei, ja, dat is toch dat je dat verzint, dat je een stad bouwt op de zeebodem. Hij zegt, ja, je kan erop wachten, maar er komt een dag dat het hier onder water staat. En hij zegt, dat is niet echt nu, want hij woont hier ook met plezier. Maar hij zegt, uiteindelijk ga je het verliezen van de natuur. En dat vond ik wel bijzonder, want ja, hij heeft die stad hier met een aantal andere mensen neergelegd. En er gingen toen ook wel stemmen op om bijvoorbeeld een drijvende stad te maken. Omdat ze zich wel realiseren van ja, het is onder de zeespiegel. Maar ik vond het vooral apart dat iemand die dus ja, echt aan het begin staat van de stad, nu zegt van ja, we hadden hem eigenlijk niet moeten aanleggen op deze manier.
0: Ja, deze hele week zenden we delen uit van de ontmoeting. Wat kunnen we nog meer verwachten, Reo?
2: Ja, zoals je zegt, op tv en op internet hebben we delen van deze ontmoeting. Ik heb echt heel lang met deze mensen gepraat. Echt een 2 uur of zo in die ruimte gezeten. Over verleden gehad, toekomst, over de kansen voor Almere, over wat er anders had gemoeten, hoe het vroeger was. Op de radio heb ik een aantal mensen losgesproken. Dus we horen de komende week, elke dag horen we een interview met een van de mensen die ook hier in die reportage zitten. Morgen start ik dan ook weer met Brand Stassen. De man die bij het projectbureau Almere helemaal vanaf het begin betrokken was. Dus dat wordt een interessante week.
0: Oké, verslaggever Reo van der Weijden, dank je.

0: zoiets. Joyride van Roxette. Hoe laat zijn we? 9:10. Nog wat zaken die gisteravond
1: zit even te denken over dat fluiten.
0: Was het heel erg vals? Ja.
1: Nou, we kunnen de volgende keer de noten wel even uitprinten voor je.
0: Nee, dat hoeft niet.
1: Die lees je ook niet.
0: Ik heb geprobeerd tijdens de Nijmeegse Vierdaagse wat mensen om me heen, om dat iets meer ruimte te creëren door mee te zingen. Maar mensen vonden het eigenlijk wel gezellig.
1: Toch wel?
0: Ja, okay. Ik vond wel, het was voor mij de tweede keer, dat er opvallend weinig werd gezongen onderweg.
1: Oké. Okay.
0: Ja, er waren wat dames die zetten vrolijk in liedjes. En nou, dan probeerde ik dat ook een beetje op te pakken. Maar nee, het is weer niet heel veel gezongen. En militairen.
1: Heeft dat te maken met groepen misschien? Dat er minder groepen waren? Of?
0: Nee, dat niet. Nee. Maar nou, ik vond dat toch wel echt een verschil met zoveel jaar geleden. En ja, de militairen zingen ook niet zoveel meer.
1: Ook niet meer?
0: Nee, dus nou, misschien.
1: Het is wat.
0: En dat vond ik wel grappig, want ik zag één groep militairen lopen. En ik dacht, hoe kunnen ze nou toch al die liedjes onthouden? Maar liep keurig met een boekje met gewoon waar alles uitgeprint. De tekst. Ja, dus dat, ja, waren wel hele leuke liedjes. Wat als er dan werd gezongen.
1: Juist.
0: Goed.
1: Zullen we naar nog de rubriek, wat heb ik gisteren televisie. En beginnen op de radio toch. Op morgen ging het over de vermoedelijke dader van de aanslag op de Berlijnse Pride. Die gisteravond is dood.

0: doodgeschoten bij zijn aanhouding. Abdul B. zou gerecruiteerd zijn door IS. Volgens Judith Neurink, ze is journalist en IS-kenner, worden er in Europa nog steeds veel jongeren geworven door deze groep.
1: De AIVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En zij, daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen.
0: Met deradicaliseringscursussen wordt geprobeerd mensen ervan te weerhouden aanslagen te plegen. Neurink legt uit hoe dat gaat.
1: Vaak gebruiken ze daarvoor imams die uitlegt waar ISIS het fout heeft en hoe het werkelijk zit. ISIS heeft een soort knip-en-plak-islam. En als je eenmaal daar totaal tegenover legt, dan, als het goed wordt gedaan, komen veel jongeren en ook ouderen aanhangers tot de conclusie dat ze zijn, voor de gek zijn gehouden.
0: Ja, de Telegraaf heeft inmiddels met de vader van deze Abdul gesproken en die zegt dat zijn zoon helemaal was gehersenspoeld.
2: Oké. In andere tijden sport stond de concurrentiestrijd centraal tussen de wielrenners Leontien van Moorsel en de Française Jeannie Longo. Die kwam tot een hoogtepunt, die strijd, tijdens de eindetappe van de Tour Féminin van 1992.
3: Normaal gesproken denk je van nou, ik pak de eindoverwinning en dan geef je de laatste etappe weg. Maar ja, ik heb heel de rit alleen maar merde gehoord. En toen wilden ze mijn laatste 200 meter ook nog de hek inrijden. En toen dacht ik, die laatste etappe die is ook voor mij.
2: Zo, toen dacht ze zelf, merde, bekijk het maar. Van Moorsel vond na een bloedstollende slotfase. Nou, na 22 jaar is er tijdens een ontmoeting dan toch eindelijk vrede gesloten.
4: Wat zegt ze? We gaan nog een keer samen de Alpen op.
5: Je t'aurais attendu à UAS. Comme ça, j'aurais fait ça dernier kilomètre et j'aurais gagné.
6: Laatste stukje, dat is goed. Deal.
2: Ik moet wel heel erg om haar lachen, hoor. Longo gewoon in het Frans natuurlijk. Wat zegt ze? Oh ja, that's good. All right. We do that. Ja. Ik vind het geweldig. Dit was Flevoland is wakker.
0: Oh ja, het is
2: en dit is Adele, Rolling in the Deep.

0: fotografeer het in volle bloei.
1: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
1: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
1: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Het ziet eruit als een soort groen monster.
6: Ah ja, nee, hoor ik vaker. Maar het was heerlijk. Leuk, erg leuk. Ja.
4: Ook dit is Flevoland.
7: En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
4: En dit is ook Flevoland.
8: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Twee twintigers uit Lelystad en Almere hebben toegegeven dat ze betrokken zijn bij het oplichten van ouderen. En Almere City FC is voor de komende 4 jaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met eredivisionist AZ uit Alkmaar.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
14: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houta.
15: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
14: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
16: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
14: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Geen files, geen vertragingen. Nee, wel 2 flitsers. Er staat er eentje op de N302, de Ganzenweg in Zeewolde. In beide richtingen bij hectometerpaal 100,5. En ook op de N719 bij Krachenburg wordt je op je snelheid gecontroleerd. Dat is de Lemeringweg en dat is dan bij hectometerpaal 1,8. Zometeen bij Flevoland Muziekland. Ik heb een nummer voor je. Het is Nederlandstalig. En ik zei tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, nou, ik heb dat nummer nu zo vaak gehoord. Ik ben er wel helemaal klaar mee. Maar ik ga hem toch voor je draaien.
17: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden
18: eSIM. Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30%

I Had Some Help van Post Malone en Morgan Wallen. 8:55. Goedemorgen, Flevoland Muziekland. 2 uurtjes heel veel fijne muziek voor je. Eerste uurtje mag ik voor je verzorgen. Ik krijg veel lieve berichtjes over de Nijmeegse Vierdaagse, dat ik hem heb uitgelopen. Ja, een paar blaadjes, 12 stuks. Die kleine teen rechts, dat zit nog niet helemaal lekker. Maar goed, weet je, ach, het was zo gezellig. Het is zo'n leuk evenement, zoveel lieve mensen. Er wordt van alles aangeboden langs de kant van de weg. Eten, drinken, er is heel veel muziek. En ik zei het al, ja, ik ga toch dat nummer draaien. Nou, echt, ik denk dat ik het wel 80 keer heb gehoord. En op een gegeven moment heb je zoiets van, ja, nou ken ik het wel, nou weet ik het wel. Maar toch, ik denk, ach, om het af te leren en om jou erin te laten delen.

muziek van Teddy Swims, Lose Control. Volgend jaar dan staat hij weer in de Ziggo Dome, de Amerikaanse zanger, op 16 maart 2027. Dan is het zover in Amsterdam. Onderdeel van zijn Ugly Tour. Die gaat op 2 maart van start in Oslo. En daarna gaat hij nog naar Duitsland, België en Frankrijk onder andere. En dan sluit hij zijn tour af in Londen. 33 jaar is hij, Teddy Swims. Vorig jaar februari was het, stond hij ook in de Ziggo Dome. Nou, deze zomer natuurlijk op Pinkpop. De kaartverkoop, als je naar hem wilt, dan moet je het goed in de gaten houden, want die begint al komende vrijdag. Dan is het 18 minuten over 9 en dan denk je, goh, waar was Kiek? Nou, als je meekijkt, 2 foto's in beeld. En dan kun je zien wat Kiek heeft weggepikt, net even veranderd, toegevoegd, in spiegelbeeld, weggehaald. Het kan allemaal. En wat zien we hier dan? Een paardentrailer, paardentrailers, een paard met de ruiter ernaast, denk ik. Dat was de draverij in Emmeloord. Toen was het best warm, maar nou, het was nog wel te doen voor de paarden. Maar wat is hier het verschil? Tja, zit het in de broek van de dames? Zie je iets misschien bij het paard of bij die trailers? Ik ga met je mee puzzelen. En als jij het ziet, als je het weet, geef het dan door. Voor 11 tot 11 uur heb je de tijd om je goede antwoord door te geven. Dat kan het makkelijkst door even een appje te doen aan ons. En als je dat doet, dan maak je kans op, ook op deze maandag, leuke prijzen. Rolling Stones.

0: in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikt...

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Flevoland met het regionieuws.
4: Twee twintigers uit Lelystad en Almere hebben toegegeven dat ze betrokken zijn bij het oplichten van ouderen. De Lelystedeling bekende meerdere keren bankhelpdeskfraude te hebben gepleegd. Tegen hem is 2 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. En de Almere wordt verdacht van betrokkenheid bij poging tot oplichting. Tegen hem is 5 maanden cel geëist. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En Almere City is voor de komende 4 jaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met eredivisionist AZ uit Alkmaar. Beide clubs willen de ontwikkeling van talentvolle voetballers verbeteren. Volgens directeur John Best van Almere City zitten er voor de club veel voordelen aan.
5: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn in de eredivisie met het jongste of in ieder geval zo jong mogelijk team. En daar hebben we 2030 voor als tip aan de horizon. En we denken dat door deze samenwerking dat we dat proces kunnen versnellen. En dat we de kans op het halen nog groter maken.
4: Meer nieuws op web en app.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Politie heeft 1 verdachte opgepakt. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Noel. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen. Maar in het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. En vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Daar zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit. Maar volgens de brandweer is de situatie stabiel.
7: Een heel goedemorgen. Het is vandaag typisch Hollands zomerweer in Flevoland. Er is een afwisseling van zon en wolken. Vanochtend zijn een paar lichte buien aanwezig, maar een groot deel van de middag en vanavond blijft droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag niet warmer dan een graad of 22, maar dat is een prima temperatuur. Vanavond wordt het vrij helder en rustig. Vannacht koelt het bij weinig wind en bewolking af naar een graad of 14. Vanaf morgen is het heel anders. We krijgen een paar droge en zeer warme zomerdagen. De zon schijnt volop en door een zuidelijke wind wordt het zomers tot tropisch warm. Morgenmiddag is het in de schaduw 26 graden. Woensdag wordt het heet met dik 32 graden.
4: Even kijken hoe het op de weg is. Klein beetje vertraging op de N704 Nijkerk-Almere tussen de N301 en de N305. Daar ben je 1 minuut of 5 langer onderweg. Flitsers zijn gemeld op de A6 bij Zwifterband. Emmeloord richting Lelystad. Hectometerpaal 91,2. Dan de N302, de Ganzenweg bij Zeewolde. Hectometerpaal 100,5. En de N719 bij Krachenburg. Dat is de Lemeringweg bij 1,8. En zometeen in Flevoland Muziekland neem ik je mee terug naar het jaar 1971.
8: Goedemorgen.

0: lief. Welcome back van John Sebastian.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar het jaar 1971. Fantastisch mooi jaar. Dat is mijn geboortejaar. En wat kwam ik Marco, die is hier in de studio, daar kijkt me aan van... Oh, ben je al zo oud? Ja hoor. Ik heb een nummer voor je uitgekozen. Ja, ik denk dat je het gewoon meteen mee gaat zingen.

minuten voor 10 is het inmiddels alweer. Ik ga plaats maken voor Marco. Marco die neemt het van mij over voor het tweede uurtje van Flevoland Muziekland. Wens ik jou een fijne maandag.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Je ziet eruit als een soort groen monster.
3: Ah ja, nee, dat hoor ik vaker. Maar nee, het was heerlijk. Leuk. Erg leuk. Ja.
1: Ook dit is Flevoland.
4: En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
1: En dit is ook Flevoland.
5: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Met een dikketje. Dit is het nieuws op Urk FM.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zekere voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
8: De brandweer die doet het op zomer.
9: Ze zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur...
6: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft het weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op RUC FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: juist lijkt.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden 10 tallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM House.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Frans is ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: en een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastig gevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel net over de grens bij Nijmegen is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op RUK FM.

0: Dit is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.